0: van de kat in het jubia.
1: Hier hebben we de kantieke van een bernet.
0: Van de Margarita de Casconcos.
2: Radio Murta, una radio de